het aan de aardige podcast in Sperry. Dit is al gasten bij de eerste three vehicle collision with targeted killing survivors for complaint of injury. Is 4-3, rescue 4-3, Holy Cross 3-3.